0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt al een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.

0: Land van Waas.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Mannaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt al een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

met de stem van Erik Mesig uit Nederland. De jaren 80 waren prachtig. Nederpop heette dat toen, toontje lager. Ik heb stiekem met je gedanst. Wij doen het niet stiekem hoor. Wij zitten hier tot 9 uur in de Wakkere Waaslander op woensdag. Welkom allemaal.

En ook de nieuwe platen krijg je hier vanochtend voorgeschoteld. Tussen de koffie door Kids with Buns en Best Friend, jouw beste vriend, is Land van Maas. Dit is de Wakkere Maaslander tot een uur of 9, 16 september. Goedemorgen, zo meteen eens kijken hoe het zit met het weer. Maar eerst Judy Wortley, ze was ooit de zangeres van de band Shalamar. Back to the 80s met Real Love.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

schitterde in de film Man in Black. Dit was de filmmuziek Man in Black. Radio We starten de woensdag droog, zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en 19 graden. Het weekend wordt opnieuw wat warmer. Goed nieuws, want ik heb zaterdag een barbecue gepland. Enfin, niet ik. Ik moet naar een barbecue. En het is buiten te doen, dus ik zou wel graag hebben dat het droog weer is.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerke-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerke-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerke-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Het Wakker Waaslander en The Story of My Life van One Direction.
1: Radio Land van Bas.
0: Lokaal nieuws om 9:30 en om 10:30 vanochtend, waar er onder meer in zit dat de Waasewind 7 nieuwe windturbines gaat bouwen. Ze gaan de huidige 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe en krachtiger exemplaren. En dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines aan de E17 en de E34 in Sint-Gilles-Waas en Vraassenen. Alle details straks om 9:30 hier bij Radio Land van Waas. Everybody's Free, dat zong Rosalla in 91.

En daarmee hebben ze een dikke, ferme hit te pakken. Arend Blommaert en Zoëlie Vee, Tranen van Goud. En dan nu terug naar de jaren 80. Clint Eastwood en General Saint in Stop That Train.

From Sarah With Love van Sarah Connor. Er zijn mensen met geld, met veel geld. 336.000 euro is er betaald voor een zeldzame gouden munt uit Curaçao. Het is ook de eerste keer dat er zoveel geld is neergeteld voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie.

2016 van Peter Gabriel. Kan jij je nog herinneren wie er voor ons naar het Eurovisie Songfestival ging in 2010? Het was die jongen die daar stond op zijn podium met zijn gitaar. Het is Tom Dice. People

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Mannaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt al een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

moet je altijd wel een beetje een goed gevoel geven als iemand dat tegen je zegt. You're gorgeous van Baby Bird. Woensdag vandaag, goedemorgen, 16 september, beste vrienden. Dit is De Wakker Waaslander, het ontbijtprogramma van Radioland van Waas met veel koffie en vooral heel veel muziek. Platen die je oren strelen van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, maar eerst Dennis Edwards. Was toen in gezelschap van Syda Garrett in 1987. Don't look any further.

van Wham. Andrew Ridgely en George Michael, Young Guns. En als jij fan bent van Wham, dan moet je zeker en vast eens naar de documentaire kijken, Wham in China. Ze hebben daar ooit een optreden gegeven in de jaren 80. En het is echt wel eens de moeite om te zien. Zo stonden ze op het podium in Peking en er zat politie in de zaal. En de aanwezigen mochten zeker en vast niet meezingen en meedansen op de muziek van Wham. Dat was Not Done in dat communistische land. Wham in China, nu te zien op VRT Max. Het is echt wel eens de moeite. Dit is Gary Rafferty.

Misschien toch maar de ogen op de weg houden. Eyes Closed van Jizzo en Zane. Op woensdagochtend, goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. Vanochtend droog en zonnig, nadien gaat het regenen, 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Met kans op regen, 19 graden. En in het weekend wordt het opnieuw een beetje warmer. Dat is pas fijn.

liedje dat nooit verveelt. Hè? Edge of Desire van Jonas Blue en Meleve. En dat allemaal op deze woensdagochtend. De Waasse wind. Het energiebedrijf heeft plannen om nieuwe windmolens te bouwen aan de E17 en de E34 in Vraassenen. Het is te zeggen, de oude windmolens willen ze vervangen door grotere en krachtige exemplaren. Alle details straks om 9:30 in ons regionieuws. Woensdagochtend, goedemorgen allemaal. Mag ik je zometeen trakteren op Rudimental en Ed Sheeran met Leiden All on Me en Gorky met Lieve Kleine Piranha? Goed, dan eerst voor jou deze van Whitney Houston. How will I know if he thinks he loves me?

woensdagochtend. Goedemorgen, TTO in de radio met Come Along. Ondertussen ook al 25 jaar oud en daarvoor UB40, Where Did I Go Wrong?

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Doel mag de verouderde veerstijger vernieuwd worden. Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns, heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De oude steiger maakt plaats voor een veilige en toegankelijke aanlegplaats. Die moet het mogelijk maken om de veerverbinding tussen Doel en Lilo opnieuw op te starten. Ook de toegang via de dijk wordt aangepast met onder meer zitbanken en een picknickbank. De werken moeten bovendien rekening houden met de natuur langs de Schelde. De windenergiecoöperatie Waasse Wind wil 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe krachtige exemplaren en dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines langs de E17 in Kruibeke en de E34 in Sint-Gilliswaas en Vraassenen. Bij deze vervanging willen ze vooral de buurtbewoners betrekken. Het voorbije jaar waren er infomomenten om de omwonenden te informeren en vragen te beantwoorden. De 14 bestaande windturbines produceren nu al lokale hernieuwbare elektriciteit voor 3000 klanten. Voor deze projecten loopt een openbaar onderzoek en in het najaar volgt de definitieve beslissing van de minister. Het gemeentebestuur van Temse grijpt naast de concessie voor de parking en esplanade aan de Wilfortkaai. De Vlaamse Waterweg heeft gekozen voor een private concessionaris. Temse had de concessie zelf graag in handen gekregen, onder meer om de plannen voor meer groen en een nieuwe verkeersinrichting te kunnen doortrekken. De gemeente zegt nu overleg te plegen met de nieuwe uitbater, dat verloopt voorlopig constructief. Temse hoopt de parkings en de groenzones opnieuw een publiek karakter te kunnen geven. Een financiële kater voor het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. De gemeente moet bijna 14 miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaar Corus voor een stuk grond aan het Gravenplein. Op het terrein werd zware PFAS-vervuiling vastgesteld, veel groter dan aanvankelijk gedacht. De gemeente koopt de grond daarom opnieuw aan voor 13 miljoen euro en betaalt Corus nog 1 miljoen euro aan schadevergoeding. Het geplande woonproject met 142 appartementen komt er niet. Ook een ondergrondse parking is door de vervuiling niet langer mogelijk. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Ons Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerke-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerke-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerke-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft De Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Bink, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Dit is Radioland van Baas met het nieuws uit onze regio. In Doel mag de verouderde veersteiger vernieuwd worden. Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns, heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De oude steiger maakt plaats voor een veilige en toegankelijke aanlegplaats. Die moet het mogelijk maken om de veerverbinding tussen Doel en Lilo opnieuw op te starten. Ook de toegang via de dijk wordt aangepast met onder meer zitbanken en een picknickbank. De werken moeten bovendien rekening houden met de natuur langs de Schelde. De windenergiecoöperatie Waasse Wind wil 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe krachtige exemplaren en dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines langs de E17 in Kruibeke en de E34 in Sint-Gilliswaas en Vraassenen. Bij deze vervanging willen ze vooral de buurtbewoners betrekken. Het voorbije jaar waren er infomomenten om de omwonenden te informeren en vragen te beantwoorden. De 14 bestaande windturbines produceren nu al lokale hernieuwbare elektriciteit voor 3000 klanten. Voor deze projecten loopt een openbaar onderzoek en in het najaar volgt de definitieve beslissing van de minister. Het gemeentebestuur van Temse grijpt naast de concessie voor de parking en esplanade aan de Wilfortkaai. De Vlaamse Waterweg heeft gekozen voor een private concessionaris. Temse had de concessie zelf graag in handen gekregen, onder meer om de plannen voor meer groen en een nieuwe verkeersinrichting te kunnen doortrekken. De gemeente zegt nu overleg te plegen met de nieuwe uitbater, dat verloopt voorlopig constructief. Temse hoopt de parkings en de groenzones opnieuw een publiek karakter te kunnen geven. Een financiële kater voor het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. De gemeente moet bijna 14 miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaar Corus voor een stuk grond aan het Gravenplein. Op het terrein werd zware PFAS-vervuiling vastgesteld, veel groter dan aanvankelijk gedacht. De gemeente koopt de grond daarom opnieuw aan voor 13 miljoen euro en betaalt Corus nog 1 miljoen euro aan schadevergoeding. Het geplande woonproject met 142 appartementen komt er niet. Ook een ondergrondse parking is door de vervuiling niet langer mogelijk. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland.
1: Land van Waas. The music sounds great.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft De Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

Dit jaar stonden ze op het podium van de Loekse Feesten. Editors met Call It In. Hele goede morgen. Het is woensdag vandaag. Het is na 11 uur. We zijn de 16e. En deze is helaas al overleden. Ik heb het over Coolio. Op 59-jarige leeftijd was dat in 2022. See you when you get there.

Lionel Richie in 1984 met Penny Lover. Loker is nog altijd voorzitter van het Reinhardtjaar. En daar heeft dit bericht ook alles mee te maken. Radio Land van Baas. Want Lokeren zet tijdens het Reinhardtjaar volop in op een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden. Nu krijgen ook bewoners van de woonzorgcentra een bijzondere kennismaking met de bekendste vos uit de Vlaamse en Nederlandse literatuur. Met een reizende expo en een lokaal poppentheater trekt het Reinhardtverhaal letterlijk naar de mensen toe. De reizende expo en het poppentheater doen eerst Hof van Exaarde aan. Daarna volgen ook nog het polderhuis van woonzorgcentrum Ter Durme en Hof Ter Engelen.

Wontonton in 88 met Hey Maureen. Helaas is de zangeres Bea van der Maat ook al overleden. In 2023 was dat. Gisteren had ik het over de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat ze nog niet zeker zijn. Maar volgens De Morgen twijfelt ook de VRT of zij mee gaan doen aan het Songfestival volgend jaar. Gesprekken zijn nog lopende en ze hebben ook uitstel gevraagd en gekregen.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

Dan letter in de tijd met Roxy Music Avalon. En dit was Pink in de radio met What About Us. De fans in het Waasland van Timon Verbeek die zullen blij zijn, want hij komt naar het Waasland Shopping Center om zijn nieuwe boek te signeren. Dat is op woensdag 23 september. Je moet wel inschrijven, want het aantal plaatsen per tijdsblok is beperkt. Het zullen waarschijnlijk wel jonge fans zijn vooral. Morning.

0: Radio Land van Waas.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Stella Leftye met Basten. Het is bijna 12 uur. Maar we hebben helaas ook nog een overlijden uit de muziekwereld. Catherine Ringer is overleden. De naam doet misschien niet direct een belletje rinkelen. Ze werd 68 na een strijd tegen kanker. Maar ze is wel degelijk een bekende Franse zangeres. Want ze werd vooral bekend als zangeres van de band Lerita Mitsuko. We gaan ze vandaag ook nog eens draaien. Hier zijn ze met Marcia Baila. Graag tot morgen. Zo dadelijk komt Jeroen. Daarna is er ook nog Michiel. En ook Johan maakt zijn opwachting nog. En daarna is natuurlijk ook tijd voor Punch, want het is woensdag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. En zomaar als deze mag niet nog eens, zegt ze.
2: Of course the transition is complex. And we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

Olivia Dean en Man I Need. Goedemiddag, ja, het is middaguur, dus wat heb ik nodig? Misschien een lunch, want de maag begint te knorren. En dus een broodje waas, maar wat ligt er bij ons broodje op het menu? Wel, het is een zonnig tonijntje met huisbereide tonijnsalade, zongedroogde tomaat, parmezaan en rucola. Even doen, klinkt niet slecht, hè? Vanmiddag broodje waas, de altijd lekker lichte, krokante en muzikale lunch bij Landhaus Waas. Met straks de slimste Waaslander en het spel Waar gaat dit over? Dus blijf luisteren naar Radio Landhaus Waas en broodje waas.

Toni Braxton bij Land van Waas met Breathe Again. Op deze woensdagmiddag, het is trouwens een stuk frisser dan gisteren. Weet je nog gisteren? Een graad of 27, misschien 28. Vanmiddag 19 graden in het Waasland met zon en wolken. En dan morgen regenachtig met 18 graden. Vrijdag komt de zon terug bij 19 graden. Zaterdag kan het regenen bij 21 graden. En dan zondag 21 graden met zon en wolken. Het is Land van Waas, mijn broodje Waas. En dubbel de captain of her heart.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Prince en Alphabet zijn het op deze woensdagmiddag bij Land van Waas. Ik draai zo meteen B.O.B. met Bruno Mars. Komt er zo aan, Nothing on You. Dat is voor zo, want ook onderweg het nieuws uit onze regio. De redactie is er bijna klaar mee. Komt er zo aan, eerst Fontaines D.C. Marianne.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Doel mag de verouderde veerstijger vernieuwd worden. Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns, heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De oude steiger maakt plaats voor een veilige en toegankelijke aanlegplaats. Die moet het mogelijk maken om de veerverbinding tussen Doel en Lilo opnieuw op te starten. Ook de toegang via de dijk wordt aangepast met onder meer zitbanken en een picknickbank. De werken moeten bovendien rekening houden met de natuur langs de Schelde. De windenergiecoöperatie Waasse Wind wil 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe krachtige exemplaren en dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines langs de E17 in Kruibeke en de E34 in Sint-Gilles-Waas en Vraassenen. Bij deze vervanging willen ze vooral de buurtbewoners betrekken. Het voorbije jaar waren er infomomenten om de omwonenden te informeren en vragen te beantwoorden. De 14 bestaande windturbines produceren nu al lokale hernieuwbare elektriciteit voor 3000 klanten. Voor deze projecten loopt een openbaar onderzoek en in het najaar volgt de definitieve beslissing van de minister. Het gemeentebestuur van Temse grijpt naast de concessie voor de parking en esplanade aan de Wilfortkaai. De Vlaamse Waterweg heeft gekozen voor een private concessionaris. Temse had de concessie zelf graag in handen gekregen, onder meer om de plannen voor meer groen en een nieuwe verkeersinrichting te kunnen doortrekken. De gemeente zegt nu overleg te plegen met de nieuwe uitbater, dat verloopt voorlopig constructief. Temse hoopt de parkings en de groenzones opnieuw een publiek karakter te kunnen geven. Een financiële kater voor het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. De gemeente moet bijna 14 miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaar Corus voor een stuk grond aan het Gravenplein. Op het terrein werd zware PFAS-vervuiling vastgesteld, veel groter dan aanvankelijk gedacht. De gemeente koopt de grond daarom opnieuw aan voor 13 miljoen euro en betaalt Corus nog 1 miljoen euro aan schadevergoeding. Het geplande woonproject met 142 appartementen komt er niet. Ook een ondergrondse parking is door de vervuiling niet langer mogelijk. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland.

prachtig, hè? S Club 7, Bring It Back bij Land van Waas. In Broodje Waas, tijd voor de slimste Waaslander. En hier komt de vraag. Welk land staat bekend om de traditionele dans, de haka? Welk land is dat? Je hebt een uur tijd om te antwoorden, om te zoeken. Antwoorden mag naar info@rlvw.be. info@rlvw.be voor het antwoord op de vraag. Welk land staat bekend om de traditionele dans, de haka? Antwoord is welkom. info@rlvw.be. Je speelt voor de eer van slimste Waaslander.

Lucia en La Chauge bij Land van Waas. Nee, er is niks veranderd. Ze dus moeten gewoon weer. Waar gaat dit over? Je krijgt zo het antwoord. En de vraag die krijg je pas na het nieuws van de 1. Dat gaat hier zo, hè. Omgekeerd dus.

0: Lenny en She Only Loves You in the Summertime. Het is woensdagmiddag, het is bijna 1 uur. We spelen Waar gaat dit over? Je krijgt nu eerst het antwoord. Vraag komt later, hè. Het antwoord is, klopt, ze kunnen ons herkennen. En dolfijnen hebben dat ook eigenlijk. Voilà, dat is het antwoord. Maar waar gaat dit over? Ik ga het zo prijsgeven dat niet zo één.
1: Welkom bij Waas Lands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
2: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak.

0: En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Donna Summer en Under Radio. En nu op de radio het vervolg van Waar gaat dit over? Het antwoord kreeg je al, nu de vraag. Ja, het antwoord was, klopt, en dolfijnen hebben het ook eigenlijk. De vraag was, klopt het dat kraaien gezichten herkennen? Klopt, en dolfijnen eigenlijk ook herkennen zelfs zichzelf in een spiegel, zo blijkt. Daar ging die vraag en het antwoord dus over. Ja, dieren blijken dus vaak slimmer dan mensen durven denken.

Queen, One Vision bij Land van Waas. Weer in het Waasland van bijna 18 graden of 19 amper. Wel met zon en wolken. Morgen regen bij 18 graden. En vrijdag komt de zon terug dan bij 19 graden in het Waasland. Zometeen draai ik nog eens Isabella met Shame, Shame, Shame. Eerst Taylor Swift en Willow. Nu een broodje Waas. De lekker lichte lunch van Land van Waas. Licht, krokant en bijzonder muzikaal. Met dus dank aan Taylor Swift, hè.

Isabella met Shame, Shame, Shame in Broodje Waas bij Land van Waas. Net zometeen trouwens Eurythmics and the Miracle of Love. Eerst het nieuws onderweg uit onze regio van de redactie van Land van Waas. En Sienna Sparrow mag eerst Great Expectation.

Dit is Radioland van Baas met het nieuws uit onze regio. In Doel mag de verouderde veersteiger vernieuwd worden. Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns, heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De oude steiger maakt plaats voor een veilige en toegankelijke aanlegplaats. Die moet het mogelijk maken om de veerverbinding tussen Doel en Lilo opnieuw op te starten. Ook de toegang via de dijk wordt aangepast met onder meer zitbanken en een picknickbank. De werken moeten bovendien rekening houden met de natuur langs de Schelde. De windenergiecoöperatie Waasse Wind wil 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe krachtige exemplaren en dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines langs de E17 in Kruibeke en de E34 in Sint-Gilles-Waas en Vraassenen. Bij deze vervanging willen ze vooral de buurtbewoners betrekken. Het voorbije jaar waren er infomomenten om de omwonenden te informeren en vragen te beantwoorden. De 14 bestaande windturbines produceren nu al lokale hernieuwbare elektriciteit voor 3000 klanten. Voor deze projecten loopt een openbaar onderzoek en in het najaar volgt de definitieve beslissing van de minister. Het gemeentebestuur van Temse grijpt naast de concessie voor de parking en esplanade aan de Wilfortkaai. De Vlaamse Waterweg heeft gekozen voor een private concessionaris. Temse had de concessie zelf graag in handen gekregen, onder meer om de plannen voor meer groen en een nieuwe verkeersinrichting te kunnen doortrekken. De gemeente zegt nu overleg te plegen met de nieuwe uitbater, dat verloopt voorlopig constructief. Temse hoopt de parkings en de groenzones opnieuw een publiek karakter te kunnen geven. Een financiële kater voor het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. De gemeente moet bijna 14 miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaar Corus voor een stuk grond aan het Gravenplein. Op het terrein werd zware PFAS-vervuiling vastgesteld, veel groter dan aanvankelijk gedacht. De gemeente koopt de grond daarom opnieuw aan voor 13 miljoen euro en betaalt Corus nog 1 miljoen euro aan schadevergoeding. Het geplande woonproject met 142 appartementen komt er niet. Ook een ondergrondse parking is door de vervuiling niet langer mogelijk. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland.

Calvin Harris, Rihanna en This Is What You Came For. Tijd voor het antwoord. In de slimste Waaslander, welk land staat bekend om zijn traditionele dans, de haka? We zochten uiteraard naar Nieuw-Zeeland. Ja, altijd leuk om daar naar te kijken en te luisteren vooral. Het gaat er soms luid aan toe.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: vanavond meer van dit in Punch tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.
1: Radio ja. Land van Baan.
0: Veel gitaren vanavond in Punch van 7 naar 9 met onder andere Chuck Deze Strokes en Lonely in the Future op deze woensdagavond. Straks een uur tussendoor en daarna neemt Michiel je mee van 3 naar 6. Hij eindigt dus waar je zou willen eindigen, namelijk aan het eind van deze werkdag. En morgen is er uiteraard een nieuwe Broodje Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
2: Of course the transition is complex. And we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt. Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
0: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Bah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza.

die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

een groep die in de jaren 90 super populair waren. De Belgische band The Skeps en Don't You Know. En dat allemaal op deze woensdagnamiddag, Michiel in de middag tussen 3 en 6. Met tussen 3 en 4 heel veel muziek. Zoals deze van Patty Austin en James Ingram. Thank you.

Janet Jackson, Doesn't Really Matter. En daarvoor Ed Sheeran en Martin Garrix met een nieuwe plaat die heet Repeat It. En dan nu richting Nederland, naar de jaren 80. Want in Amsterdam had je de Nederlandse popgroep The Time Bandits. Met in de hoofdrol zanger, gitarist en ook songwriter Alidis Hidding. Ze hebben heel wat hits gemaakt. Als ik zeg I'm specialized in you, I'm only shooting love and listen to the man with the golden voice and endless road, dan gaat er bij jou misschien wel een belletje rinkelen. Niet alleen hits in Nederland, maar ze waren ook populair in Australië, Nieuw-Zeeland en in Frankrijk. En Radioland van Maas zou Radioland van Maas niet zijn mochten we eens een totaal ander liedje draaien van de band. We zitten in 85, Time Bandits en Dancing on a String.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, versgemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Four Tops en Indestructible. En daarvoor nog altijd een nieuwe van die editors, die heet The Rush. En onze lokale agenda, die kreeg je ook als je iets organiseert. Stuur alles maar door naar info@rlvw.be.
1: Radio Land van Bas.
0: Dit is Michiel in de middag met Sam Hunt, Antoon en Elvis Presley en Junkie XL. A little less conversation.

Toon Hettich. En hij werkte onder meer mee aan de liedjes van Roxy Dekker. Op 11 december kan je hem bekijken in de Trix in Antwerpen. Dit was de enige. Maar ik denk niet dat dit de enige hit is die hij nog gaat scoren, hoor. Nee. De man die Loker helemaal op zijn kop zette was Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way komt er zo meteen aan naar de Whispers. We zitten in de jaren 80 en the beat goes on.

En zo mochten ze woensdagmiddag helemaal op stelten zetten. Black Box Revelation en Stronger op Radioland van Maas. Kijk eens aan. Nieuws en weer om 4 uur. Je bent zometeen weer up-to-date. En dan Michiel in de middag deel 2. Dit is Tracy Ullman over sunglasses.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Don't close

De Ierse zanger Johnny Logan. En over Johnny Logan gesproken, zijn bijnaam was Mr. Eurovision, want met dit liedje won hij in 1987 het Eurovisie Songfestival, dat toen in Brussel werd georganiseerd, want in 86 had Sandra Kim dat Songfestival gewonnen met J'aime la vie en het was aan de Belgen om het jaar daarop het Songfestival te winnen. What's Another Year was dan weer een andere hit van Johnny Logan, daarmee won hij in Den Haag het Songfestival in 1980. Woensdagmiddag Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

Ongetwijfeld de grootste hit voor Mark Almond en zijn bende van Softcell. Ze stonden op het podium van de Lokerse feesten, maar hebben er niet veel van terechtgebracht. Dat was Tainted Love.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

Corona en Rhythm of the Night. Misschien was jij vanochtend al vroeg uit de veren. Dat zou wel eens kunnen. En dat had ook zo zijn reden. Een grote Pokémon-gekte vanochtend in het Waasland Shopping Center. Want 500 fans waren al vroeg uit de veren. En dat voor de lancering van de nieuwste Pokémon-collectie bij Fox & Co. De eerste verzamelaars die stonden vanochtend om 6:30 al aan te schuiven. Kijk eens aan. En dat had zo zijn reden natuurlijk, want de winkel had maar liefst 300 zeldzame elite trainerboxes in voorraad. Dat was de reden waarom ze allemaal zo vroeg uit hun nest zijn gekomen.

Dit is Radio Land van Maas met het nieuws uit onze regio. In Doel mag de verouderde veersteiger vernieuwd worden. Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouns, heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De oude steiger maakt plaats voor een veilige en toegankelijke aanlegplaats. Die moet het mogelijk maken om de veerverbinding tussen Doel en Lilo opnieuw op te starten. Ook de toegang via de dijk wordt aangepast met onder meer zitbanken en een picknickbank. De werken moeten bovendien rekening houden met de natuur langs de Schelde. De windenergiecoöperatie Waasse Wind wil 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe krachtige exemplaren en dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines langs de E17 in Kruibeke en de E34 in Sint-Gilles-Waas en Vraassenen. Bij deze vervanging willen ze vooral de buurtbewoners betrekken. Het voorbije jaar waren er infomomenten om de omwonenden te informeren en vragen te beantwoorden. De 14 bestaande windturbines produceren nu al lokale hernieuwbare elektriciteit voor 3000 klanten. Voor deze projecten loopt een openbaar onderzoek en in het najaar volgt de definitieve beslissing van de minister. Het gemeentebestuur van Temse grijpt naast de concessie voor de parking en esplanade aan de Wilfortkaai. De Vlaamse Waterweg heeft gekozen voor een private concessionaris. Temse had de concessie zelf graag in handen gekregen, onder meer om de plannen voor meer groen en een nieuwe verkeersinrichting te kunnen doortrekken. De gemeente zegt nu overleg te plegen met de nieuwe uitbater, dat verloopt voorlopig constructief. Temse hoopt de parkings en de groenzones opnieuw een publiek karakter te kunnen geven. Een financiële kater voor het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. De gemeente moet bijna 14 miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaar Corus voor een stuk grond aan het Gravenplein. Op het terrein werd zware PFAS-vervuiling vastgesteld, veel groter dan aanvankelijk gedacht. De gemeente koopt de grond daarom opnieuw aan voor 13 miljoen euro en betaalt Corus nog 1 miljoen euro aan schadevergoeding. Het geplande woonproject met 142 appartementen komt er niet. Ook een ondergrondse parking is door de vervuiling niet langer mogelijk. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland.

Nickelback in de radio, How You Remind Me. Goed, laten we eens kijken naar het weer voor vanmiddag. Er kan wat regen vallen, 20 graden. Ook morgen geleidelijk aan wat regen, 19 graden. Vrijdag eerst buien, daarna droog en rond de 20 graden. In het weekend soms lichte regen, maar wel 22 graden.

Jij daar als grote jaren 80 fan heeft de stem natuurlijk al lang herkend. De man van de Commune Arts, Jimmy Somerville. Of als je hem hier hoort, zou je eerder zeggen dat het een vrouw is. You make me feel mighty real.

Phil Collins, de man die ook bijzonder goed live kon zingen. Dat kan je ook zien op een filmpje dat op YouTube staat. Een optreden dat hij ooit eens gegeven heeft in Parijs. Toen brachten ze ook dit liedje, Easy Lover. Ik wil dat je liegt. Het is iets anders. Hannah May en Maxime.

Temper City en Self-Aware. En zo gaan we richting 5 uur. Zometeen nieuws en weer en dan deel 3 van Michiel in de middag. Op deze woensdag, terwijl de kindjes thuis zijn. En terwijl je denkt van, zaten ze toch nog maar een beetje op school. Hier is Lionel Richie, Do It To Me One More Time.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL al gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Terwijl jij misschien onderweg bent naar huis. Met de radio op Land van Maas kun je meegenieten van dit pareltje uit de jaren 80. Dat was Bruce Hornsby and the Range. And that's just the way it is. Voor velen zit de werkdag erop. Voor velen zit hij er ook niet op. Dan mogen die nog een beetje doorwerken tot een uur of 10 bijvoorbeeld. Maar op zich niet erg. Wij zorgen voor de muziek. Dit is Land van Maas. Een hele goede namiddag. Meteor, Nooduitgang en Ugly Kid Jew. Cats in the Cradle.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Van Meteor zijn we ondertussen gewoon dat hij net voor de zomer altijd een liedje uitbrengt dat een hele zomer en ook daarna nog een hele tijd wordt meegedraaid op de radio. Nooduitgang en Meteor. Straks Raf, c'est la plus belle del mundo, Earth, Wind & Fire met My Promise. En dit is muziek van George Benson. Heerlijk, Give Me The Night.

vanochtend om 6 uur is de brandweer opgeroepen voor een brand op de parking van de E17 in Kruibeke. Nadat er rook was ontstaan in een vrachtwagen met maispulp. En die vrachtwagen die stond vrij dicht tegen het benzinestation. De chauffeur zelf had opgemerkt dat er rook uit zijn container kwam. Is daarmee van de snelweg gereden in de richting van het parkeerterrein in de hoop om zelf de brand te kunnen blussen in de container. Maar dat lukte niet en daarmee heeft hij de brandweer gebeld. Enfin, het parkeerterrein is daar een hele tijd afgesloten.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Doel mag de verouderde veersteiger vernieuwd worden. Vlaams minister van Omgeving, Jo Brouwens, heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De oude steiger maakt plaats voor een veilige en toegankelijke aanlegplaats. Die moet het mogelijk maken om de veerverbinding tussen Doel en Lilo opnieuw op te starten. Ook de toegang via de dijk wordt aangepast met onder meer zitbanken en een picknickbank. De werken moeten bovendien rekening houden met de natuur langs de Schelde. De windenergiecoöperatie Waasse Wind wil 7 bestaande windturbines vervangen door nieuwe krachtige exemplaren en dat op dezelfde locaties in het Waasland. Het gaat om turbines langs de E17 in Kruibeke en de E34 in Sint-Gilles-Waas en Vraassenen. Bij deze vervanging willen ze vooral de buurtbewoners betrekken. Het voorbije jaar waren er infomomenten om de omwonenden te informeren en vragen te beantwoorden. De 14 bestaande windturbines produceren nu al lokale hernieuwbare elektriciteit voor 3000 klanten. Voor deze projecten loopt een openbaar onderzoek en in het najaar volgt de definitieve beslissing van de minister. Het gemeentebestuur van Temse grijpt naast de concessie voor de parking en esplanade aan de Wilfortkaai. De Vlaamse Waterweg heeft gekozen voor een private concessionaris. Temse had de concessie zelf graag in handen gekregen, onder meer om de plannen voor meer groen en een nieuwe verkeersinrichting te kunnen doortrekken. De gemeente zegt nu overleg te plegen met de nieuwe uitbater, dat verloopt voorlopig constructief. Temse hoopt de parkings en de groenzones opnieuw een publiek karakter te kunnen geven. Een financiële kater voor het gemeentebestuur van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. De gemeente moet bijna 14 miljoen euro terugbetalen aan projectontwikkelaar Corus voor een stuk grond aan het Gravenplein. Op het terrein werd zware PFAS-vervuiling vastgesteld, veel groter dan aanvankelijk gedacht. De gemeente koopt de grond daarom opnieuw aan voor 13 miljoen euro en betaalt Corus nog 1 miljoen euro aan schadevergoeding. Het geplande woonproject met 142 appartementen komt er niet. Ook een ondergrondse parking is door de vervuiling niet langer mogelijk. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland.

22 jaar oud ondertussen, dit liedje. Milo, Drop the Pressure. Niet Milo, maar Milo. Met een U. En daarvoor Alex Warren met Passenger. Zometeen Snap, Welcome to Tomorrow. Maar eerst keren we terug, dames en heren, naar 1985. Dit was die superhit voor de Dire Straits. Money for Nothing. En de Chicks for Free. Krijg je er gewoon bij. In een zakje. Huh?

0: Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.
1: Radio
2: Land van Waas.
1: Land van Waas.

Dit brengt de zomer in je huiskamer. Een hele zomer lang trouwens al. Dat was Sabusa en Magnetic. En we hadden ook nog Snap. En Welcome to Tomorrow. En onze lokale agenda. Je weet het, alle nieuws is welkom via info@rlvw.be. Ondertussen luister naar Prince en zijn Little Red Corvette.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW.

0: cadeau.
1: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

voor alle Linda's die op dit moment luisteren naar... Hey, kom erbij in After Dinner. Schuif gezellig aan tafel. Ik heb hits van de jaren 70, 80 en 90 op het menu staan.

0: past, whatever it is.
1: De ideale plaat, mocht je wat veel beginnen piekeren, is dit een goed medicijn daarvoor. Feel good plaat, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ah, ik hou ervan. Die muziek met Karen Carpenter, ja, het is verleden tijd natuurlijk. Uit 73, The Carpenters, met Top of the World, bij een top van een radio.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Cross. It's alright, I think we're gonna make it. Het zal wel zijn. Hier mag je de stress van je afgooien als je aan tafel zit. En gewoon genieten van die zalige muziek. Wat denk je van Danny Klein bijvoorbeeld? Uit 92. Vaya con Dios. Time flies.

Wie kan er zo de hoogte in gaan? Mariah Carey natuurlijk. Ja jong, hoe was jullie werkdag vandaag? Leuk of minder leuk? Wel, hier kan je helemaal ontstressen. Nu met Barry White. Let the music play.

n'était pas sans Céline Dion. Want ze stond daar terug, hè? Haar grote comeback. En ze kreeg van het publiek 12 points. Ja, na meer dan 6 jaar. Ze heeft nog even de openingsceremonie mogen spelen in 24 voor de Olympische Spelen in Parijs. En in het begin van het optreden was ze emotioneel, dus het publiek moest daar even mee op gang trekken. Orchestra Manoeuvres in the Dark nu uit 84 met The Locomotion.

0: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
1: Guess what they dance in Colombia.
2: Laat ze maar dansen in Colombia. We gaan hier misschien in het Waasland nog een klein dansje doen. Op deze woensdagavond. Maak er nog een hele fijne avond van. Morgen ben ik er terug na Michiel Tiron voor een nieuwe After Dinner. En zo dadelijk de andere Johan hier op de radio. De man van Punch, Johan van den Berg. Geniet bij hem.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de

0: Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: I ran so far away, I just ran, I couldn't get away. Het op een lopen moeten zetten voor een vrouw met kastanjebruin haar en bruine ogen. Het overkwam de broertjes Core van een flock of seagulls destijds in 1982, maar zonder veel succes blijkbaar. Wij gaan hier ondertussen rustig blijven waar we zijn, want met een alweer uitgelezen, bijna vergeten etenspagel tijdens het eerste uur van ons samen zijn, met een uniek rockmonument straks rond 8:15, met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40, en last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor, hebben we ook vanavond opnieuw en gewoontegetrouw meer dan voldoende op ons muzikaal menu staan, voor een alweer pittige kruiden punchcocktail. Wat dat betreft mogen dan kunnen we zelfs zo dadelijk al onmiddellijk de puntjes op de muzikale i zetten met de Diamonds van de Londense Boxer Rebellion en met een paar overtuigende basdreunen van Miley Cyrus.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Let's go.

0: Want Some More. Ik denk dat de kans groot is dat de Colin Blunstone hier straks opnieuw op zijn wenken bediend gaat worden door die Marianne van de jongens van de Fountains DC. Misschien lukt het trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk wel met Bobby Gillespie en zijn vrienden van Primal Scream. Ook al lijken die mannen hier wel alweer behoorlijk loaded binnen te komen vallen.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
3: And that's what we're going to do.
4: Away, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Go! Terwijl Peter Lutz en Annemie Koenen van Anna Grace hun gevoelens hier daarnet nog eens de vrije loop lieten, mogen wij ons ondertussen alweer gaan verheugen in een eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. Met Wide Awake hebben Roel, Dries, Sean en Thomas van My Lennis uitstekende afgelopen vrijdag namelijk de tweede single van hun tweede EP gelost. Een EP waaraan voor de pre-productie trouwens werd meegewerkt door niemand minder dan Arno de Ruiten van Sans. Hier zijn ze in ieder geval, de mannen die dit jaar ook deelnamen aan de lawaaistrijd. De jongens van My Lennis dus met Wide Awake.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC De Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Londen, Tim Bergling, Avicii, He Was Looking For Love. En wij staan hier ondertussen alweer op de uitkijk voor onze bijna vergeten etensparel van deze week.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Ja, en we hebben ons oog en vooral ook ons oor deze keer laten vallen op de eerste single die in 1986 werd gereleased van het vierde studioalbum Bouncing of the Satellites van de B-52's. Echt heel hoge ogen gooide Kate Pearson en haar vrienden er niet mee met hun terugblik op de Summer of Love van 1986. Maar het nummer was destijds toch nog wel goed voor een derde stack in de Billboard Hot Dance Club Play. Wie de originele demoversie uit 1985 nog eens had willen horen, kan daarvoor terecht op het compilatiealbum van de band uit 1998. Maar wij kiezen vanavond nog eens voor de singleversie. Hier zijn ze, de B-52's, met hun...

0: Zo'n radiation vibe, zoals de jongens van de Fountains of Wayne er een door hun lijf voelde gaan in 1997. Volgens mij bestaat de kans toch wel dat een Hugo uit Sint-Niklaas er afgelopen vrijdag ook zo in te pakken had in de N9 in Eeklo. Hij stond daar namelijk samen met onder meer ook die van Lightspeed in de eerste voorronde van Humo's Rock Rally. Op het resultaat is het voorlopig nog even wachten tot alle voorrondes achter de rug zijn. Maar voor de Hugo kan er in ieder geval geen twijfel over bestaan. Wat er ook gebeurt, het is goed zo. En dat willen we meteen ook met zoveel woorden gezegd hebben op de nieuwe single. Hier is hij, de Hugo, met onze volgende fijne hap nieuwe muzikale oogst. Het is goed zo.
1: De nieuwe muzikale oogst

Het is goed zo en dat wordt het zeker ook als we zometeen ook nog eens gaan aanschuiven in de rij bij de cashmachine van de jongens van Hardfi. Of als we hier straks in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur nog eens een feestje kunnen gaan bouwen met Shane McGowan en zijn Pokes en met Martine Mifatso-man Matt Berninger van The National.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.

0: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Think of You Everywhere I Go. Daar kon in 1986 blijkbaar geen enkele twijfel over bestaan bij frontman Michael Biehn en zijn vrienden van de Col. Er zijn dus nog zekerheden in het leven en daar mag je dat subliem rockmonument van ons, die alweer ronkende New Wave Club Classic en de nieuwe muzikale oogst die er straks ook nog zit aan te komen, natuurlijk ook rustig bij rekenen, om dan nog maar te zwijgen over de inmiddels ook wekelijks geworden passage van The Lost Boys van Phoebe Bridgers.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Koudhout waren de jongens van Freaky H uit Ternat die het zich hier daarnet nog eens afvroegen. En als het een antwoord kan zijn op hun vraag, uiteindelijk leiden alle wegen telkens ook wel weer naar ons rockmonument op de woensdagavond.
1: Het rockmonument van de week.
0: Ja, en het is er deze week nog eens een dat eigenlijk nogal traag op gang komt. Een power ballad noemen ze zoiets, als ik me niet vergis. Een ballad die in 1973 wel goed was voor de eerste grote hit van de groep Aerosmith. Zanger Steven Tyler zei over het nummer Dream On ooit dat hij de Dream On akkoorden had ontdekt toen hij als 3-jarige onder de piano van zijn vader lag, toen die daarop klassieke muziek speelde. En uiteindelijk zou Tyler er dus op 14-jarige leeftijd ook nog de tekst bij verzinnen. Dream On zou wel pas een megahit worden, vooral dan in de Verenigde Staten in 1976. Hier zijn ze nog eens, de jongens van Aerosmith, met Dream On.

Dream On. Het kan en mag natuurlijk altijd, maar als puntje bij paaltje komt, moet je toch echt wel je grenzen kunnen stellen. En voor die twee van Royal Blood is dat blijkbaar nog altijd 10 over 10. Vrij vertaald, met permissie, is dat 10 past 10. Maar tot die tijd kunnen de heren zich nog wel even goed laten gaan. Neem ik toch aan met pakweg die van de House of Pain. Dus let's jump around, zou ik zo

0: Gabriel, he had gone too far in 2011, so it seems. En dat wilden ze toen ook geweten hebben bij de Britse DJ Joe Goddard en zijn sidekick Valentina. Te ver kunnen wij dan weer nauwelijks gaan met onze complimenten voor onze volgende fijne hap nieuwe muzikale oogst. Dat is er namelijk nog eens een van de hand van Adam Granduciel en zijn War on Drugs. Na hun passage op Rock Werchter hebben de heren nu eindelijk ook nog eens nieuw materiaal gelost met de nieuwe single Who's That? En dat was toch ook alweer 5 jaar geleden toen de heren uitpakten met het toenmalige I Don't Live Here Anymore samen met de dames van Lucius. Hier zijn ze, de Adam en zijn vrienden, met Who's That?
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: to Space. Zover als de Kings of Leon van frontman Caleb Follewell gaan wij het hier niet zoeken met onze New Wave Club Classic van vanavond. Maar wie weet, misschien zullen we uiteindelijk toch wel dicht in de buurt eindigen.
1: De New Wave Club Classic.
0: We zijn ons oor namelijk te luisteren gaan leggen bij het Industrial New Wave project van de Britse producer Daniel Miller, die de mosterd daarvoor ging halen bij en in de controversiële novelle Crash van ene James Graham Ballard. Eerst wou Miller er een film rond maken, maar toen hij die droom uiteindelijk moest opbergen, koos hij dus voor een zeg maar muzikale kweeste met het sublieme Warm Leather Red, dat zo'n 2 jaar later trouwens ook gecoverd zou worden door niemand minder dan Grace Jones herself. In de versie van Daniel Miller, alias The Normal, werden er aan het eind van de rit uiteindelijk misschien een beetje buiten de verwachting om zo'n 30.000 exemplaren van verkocht in de UK. Hier is hier in ieder geval The Normal.

0: Altijd fijn om er nog eens te passeren in de candy shop van 50 Cent en zijn Olivia. Maar onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst gaan we daar toch niet vinden, vrees ik. Daarvoor moeten we vanavond namelijk zijn in het Engelse Salandon Sea bij Conor Mason en zijn collega's van Nothing But Thieves. Met A Different Kind of Happiness hebben die namelijk net nog een ultieme voorloper gelanceerd voor hun nieuw album Stray Dogs. Dat op 25 september gaat uitkomen. Hier zijn ze, de Conor en zijn Nothing But Thieves vrienden met A Different Kind of Happiness.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Nothing But Thieves. Zaterdag om 16:30 zijn de heren te bewonderen in de AB Club met een exclusief mini namiddagconcert. En hier bij ons kwamen ze daarnet dus met A Different Kind of Happiness, hun nieuwe single, nog aan de man en de vrouw brengen als nieuwe muzikale oogst. Op onze lauren rusten gaan wij hier in ieder geval nog niet doen de komende minuten, maar het gaat zo dadelijk wel onherroepelijk richting het nieuws en de mededelingen van 9 uur. Met de jongens van Green Day, met Susie Sjoeks en haar bandjes en met de heren van Therapy, al zijn die er onderling blijkbaar wel nog niet uit of dat meteen ook een virtueel reisje naar Israël of naar nergens wordt. Maak er hoe dan ook straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze afspraak in het weekend. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elke

0: tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel, hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als rode duivel, hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.

Land van Waas. The music sounds great.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.